Minga kumbele kwangu munjira zangu penango pale mundu uire na kungoto mchiti penango napatika nazo avikupe zangu avi andifunduke andipatiki zangu ine suina emerero kwa na iye musiki mune shiro waho upenyu ii nyimbo kubuda kuna Kingi Manexi suino pano takano ine ndipinze 20 fingers soria prami ya kisala mapindi manomwe tisuike pastan hatu